0: Q. Foute Radio.
1: Q.
0: Music.

Let's go, loco.

0: reclame.
1: Fireball.
2: Q. Fout Radio. Proud to be Fout.
3: Q Music.

0: Sporte Radio.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op Mercedes.

0: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
1: Oh.
2: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
0: Zo fris en stralend.
3: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
0: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
8: Wow.
7: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
8: wow.
7: Van Vibra.
9: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen. Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
11: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken. En dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
10: Verkijn zelf wil niet reageren, er loopt een onderzoek. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. En onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op dit huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Oh, zalig, hè?
12: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
11: Oh.
12: Oei.
11: Mijn enkel.
12: Schat, of wat?
11: Nee.
12: Wat kun je er nog op staan?
11: Zo'n beetje.
12: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
11: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
12: Ah, dat is in orde dan.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Are you ready?
16: Dit is
17: Q Foute Radio.
16: Q
17: Music.

0: jacuzzi is warm.
1: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
4: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. It's a
8: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
9: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
3: Wauw!
2: Van Vibra.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
7: Een goedemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
8: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met de medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
7: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken gegaan. Dat komt door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Ze wordt beschuldigd van toxisch gedrag. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
9: Er zijn heel wat mensen die blijkbaar ervaren dat er grenzen overschreden worden in de manier hoe mevrouw Verkijn met hen praat, opdrachten geeft, feedback geeft voor, tijdens of na beslissingen. Ik hoor dat er ongeveer 30 mensen in een onderzoek hebben gesproken en dat daar een 12-tal van zeggen, 13 of zo ook. Eigenlijk zien wij niet meer hoe wij nog kunnen samenwerken.
7: Verkijn zelf wil niet reageren, net als het kabinet van burgemeester John Crombé. Er loopt wel een onderzoek. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. In Italië bestaat dat systeem ook al, daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn, gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen bij Victoria Pilsen in Tsjechië. Het werd 0-3. Een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase vindt speler Rob Schoofs.
10: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen. Ik denk dat het niet beter had kunnen.
7: Op 15 oktober neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.

0: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de Dag voor Toekomstige Ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabien Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
2: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat echt?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed hè.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Dit is Foute Radio. Q Music is proud to be Foute.

0: beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Een kraan die lekt.
6: Een tegel met een barst.
5: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
6: Het is tijd voor iets nieuws.
5: Comfort.

0: een HP 23.8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op. Wij het op stroom.
5: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel.
7: Go! Q Foute Radio. Q Music.
8: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met de medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
4: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizele in West-Vlaanderen is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanmorgen met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam, dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Duizenden leerlingen in Vlaanderen doen vandaag mee met de jaarlijkse Strapdag. Dat is een dag waarop ze worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Het maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. De Strapdag bestaat dit jaar trouwens 20 jaar. In heel Vlaanderen zijn er vandaag activiteiten gepland. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
6: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
4: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn, want hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in die Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.

0: Allee, de US of A.
1: Ja.
0: De moeite zeker.
1: Oh, dat is echt crazy.
0: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
1: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
0: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
1: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
0: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
1: Nee, gemist.
0: Zeg je zeker dat je niet van land zit gemist?
2: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
3: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
3: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
3: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
8: Q Music.

0: De jacuzzi is warm.
1: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Badkamerrenovatie?
8: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselaren. Stijlaarts.
9: Happy bathroom to you.
8: Renoveert uw badkamer.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is dat dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie. It's a
13: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Q.

0: or another.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nune.
7: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
6: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. 31 Vlaamse gemeenten moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze hebben van minister van Wonen Melissa de Prater een vrijstelling gekregen. Eerder deze week bleek dat 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen, omdat ze geen plaats hebben. Een deel moet dat dus toch doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. Dat blijft volgens minister de Prater mogelijk. Een vlucht van KLM is moeten terugkeren naar de luchthaven van Schiphol door een brandende powerbank. Het vliegtuig was onderweg naar Curaçao en was al boven de Atlantische Oceaan aan het vliegen. De bemanning kon het vuur wel blussen, er vielen geen gewonden. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
8: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goed zin hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
6: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde, net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Q-Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
6: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
5: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. En je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost €10 en je vindt ze in bijna elke gemeente in winkels op markten en pleinen en er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst regen, maar snel droger en 19 graden.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
0: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: Amersfoort 65. Maar u krijgt de cadeaus. 2026 euro korting en een magnum fles champagne. Happy birthday to you. Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Oh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Go Yellow!
11: Humo!
12: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
13: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
12: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
13: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
12: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
15: Vanavond een currieke?
14: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imos Koopman!
18: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
21: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
22: Q Foute Radio. Q Music.

0: salte que exhibe naart putena.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
4: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
3: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: De Mistje Dutchess van Connections.
9: En, hoe was Thailand?
2: Oh, echt zalig. Veel gezien.
9: Ja? Zijn de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
2: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
9: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
2: Ook gemist.
9: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
2: Tjoe, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
9: Oh, maak mee.
10: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Yeah?
13: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
14: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
16: Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen. Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cyberaanvallers. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn het er bijna 500. Michel Goeses van de Belgische MMA-federatie.
18: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
17: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst nog regen, maar snel droog.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothesen. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
14: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
13: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
14: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
13: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
15: Allega's.
16: Naar Gamma.
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
18: Focus, focus, tadaa! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
19: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

Q Fout Radio. Proud to be Fout.

0: De superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond de currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
5: Q-Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
6: Een goedemiddag. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er net aan de hand is.
7: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden, maar mocht dat niet het geval zijn of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
6: Een onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
8: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
6: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishing-mail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn het er bijna 500. Mechel Goestes van de Belgische MMA-federatie.
9: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar boven kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
6: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, maar daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel... En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Are you ready?
14: Dit is Q Foute Radio.
13: Q Music.
15: Q Music.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
5: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
6: Je familiefoto's?
5: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
4: De buren?
7: Zeg, is dat een hert?
8: Nee, dat is een everzwijn.
4: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie...
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. It's a
15: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ook wel de kinderbijslag genoemd. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
3: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
2: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er aan de hand is.
4: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden, maar mocht dat niet het geval zijn of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
2: Onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. En sport. In het voetbal heeft bondscoach Mark van Bommel zijn eerste selectie bekendgemaakt voor de Nations League. 28 spelers in totaal, onder wie Mika Gods, Romeo Lavia en voor het eerst Jari de Busser en Kiriani Sabbe. Ook vaste waarden Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn geselecteerd. Je hoort van Bommel.
5: Het is niet zo dat ik hem altijd zo gebruik, omdat we ook met 4 wedstrijden spelen. Dus dat Romelu kwaliteit heeft en dat hij bij Fenerbahçe dat hij heel even moet wachten. Ja, dat is logisch. Hij komt bij een nieuwe club. Daar spelen spitsen, maar hij krijgt zijn tijd en ik ga ervan uit. Tenminste, ik geloof wel in hem dat hij er ook wel minuten gaat maken dat hij weer aan de basis komt.
2: Jurie Tielemans blijft kapitein. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat
0: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
10: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Ah, dag juffrouw.
12: Hey.
11: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
12: Ja.
11: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Oké. Okay.
11: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
12: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
11: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
12: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
11: Haha, jij bent een slimme.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Weet je wat ik mis na de vakantie?
17: De zon?
16: Nee.
17: Het strand?
16: Nee, het comfort.
17: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
16: Citroën.
17: Info en voorwaarden op citroën.be.
18: Dat heerlijke sissende sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
19: Chipolatas, klinkt goed hè.
18: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
20: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
21: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
20: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
21: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
20: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
21: Humo!
22: Zie het.
21: Grootser!
22: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
23: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
4: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Een kraan die lekt.
9: Een degel met een barst.
10: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
11: Het is tijd voor

0: to you.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Are you ready?
10: Dit is Q Foute Radio.
9: Q.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh.
2: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
4: Zo fris en stralend.
2: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Kuga vanaf €24.500.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
9: Oké.
10: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
12: Dan heb je nog de uitzondering op die uitzondering.
11: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
13: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
16: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
17: Wow.
16: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
17: wow.
16: Van Vibra.
18: Q-Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
19: Een goedemiddag. In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En sport, bondscoach Mark van Bommel selecteert 2 nieuwe Rode Duivels voor de Nations League wedstrijden. Doelman Yari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku is erbij en Kevin De Bruyne.
8: Ja, dat was gewoon een goed onderhoud met Kevin. Eigenlijk was dat niks bijzonders. De manier hoe hij zich beschikbaar stelt, dat wilde ik eigenlijk van hem weten. Of hij daar nog voor volle 100% achter staat. Ja, dat staat hij. Vandaar dat ik hem ook erbij genomen heb.
19: Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van PSG. Romeo Lavia van Chelsea en Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
2: wauw!
1: Van Vibra.
3: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
4: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
0: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
3: wauw!
1: Van Vibra.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recubel in een Recubel-punt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recubel. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
6: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
15: Q Music.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
2: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
2: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: Q Foute Radio. Proud to be fout. Oh.

0: Goedemiddag. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
1: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
0: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In Ceuta heeft de politie 100 migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden 10.000 migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd in Ceuta. In de buurt van Kiev in Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een industrieterrein. Nog 2 anderen raakten gewond. Na de aanval brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites, maar die zijn intussen geblust. Het is nog niet duidelijk welke wapens de Russen precies gebruikt hebben. Het Oekraïnse leger had eerder gewaarschuwd voor kruisraketten. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna wel droger bij een graad of 21. Oh.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
9: Humo! Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman!
15: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
17: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.

0: mijn eigen zaak starten.
1: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, één keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Belorta.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: de bel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
0: Recupel.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Knaldi!
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
11: Wow.
10: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
11: wow.
10: Van Vibra.
12: Q Foute Radio. Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Mogelijk ging het om een vergelding, omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
14: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
13: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Yuri Rodionov in 2 sets, 6-4 en 6-1. Op dit moment speelt Siso Bergs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Zondag eerst wat regen, daarna droger bij zo'n 21 graden.

Fout Radio. Q Music.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
1: Zeg, stenen of toch barbecue straks?
2: Je familiefoto's?
1: Max, alsjeblieft, het is mijn broek terug aan.
0: De buren?
3: Zeg, is dat een hert?
4: Nee, dat is een everzwijn.
0: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: is eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: De Mystery Dutchess van Connections.
6: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
7: Tju, dat heb ik gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een 80-tal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kofnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
3: Kofnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Petra de Sutter zo iemand aan ons unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme. Absoluut niet.
2: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kofnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de Assise jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
4: De moeder blijft erbij dat het hier gaat om moord. De vader zelf die zegt: ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
2: Verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
5: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor het eerst gespeeld in het Nederlands. Dat is het hoogst haalbare, net zoals dat je gewoon een duivel wordt. Ik ben er heel trots op.
2: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kan zo wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
1: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
0: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: Een kraan die lekt.
4: Een degel met een barst.
3: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
4: Het is tijd voor iets nieuws.
3: Comfort.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Humo!
4: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
3: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
4: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
3: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
4: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijme Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
3: Humo!
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Q Fouten Radio. Q Music.

0: ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, één keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
10: wow!
9: Van Vibra.
11: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
10: Ja, ja.
11: En zaterdag Scouts Weekend.
10: Komt goed.
9: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
10: wow!
9: Van Vibra.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Radio.

0: dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Q-Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kaffnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kaffnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
5: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
4: Het protest verliep zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel zijn een schoolbus en een politiewagen op elkaar gebotst. Er zaten geen leerlingen in de bus en niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor, vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond.
6: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
4: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen werden. Maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is meteen ook de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Groenewegen. Jasper Philipsen werd vijfde. In de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets. Maar Zizou Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.

0: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja!
2: Maar ja...
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja! Maar ja...
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
3: Ja!
2: Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is hij dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recubel.
10: Wiener Berger.
11: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
12: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
14: Vanavond een currieke?
13: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Are you ready?
17: Dit is
18: Q Foute Radio.
17: Q
18: Music.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Q Foute Radio.

0: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latree.
1: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
0: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beesaert van de Gezinsbond.
2: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
0: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een tachtigtal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kafnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kafnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
3: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een proces die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
0: Het protest verliep zonder incidenten. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En een dubbelslag voor Lennart van Eetveld in de Ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en bleef de sprinters net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en tot 22 graden. Zondag eerst nog regen, later klaart het op bij 20 graden.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Maar groeien, laat het gras maar groeien.
11: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè?
12: Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
15: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
16: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
15: Ja.
16: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
15: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
16: Oef, dat is een pak van mijn hart.
15: Ja, schatje.
17: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
18: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
19: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
20: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
19: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
2: Oh.
1: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
0: Zo fris en stralend.
2: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
1: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
0: Allega's.
3: Naar Gamma.
4: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
9: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
8: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
10: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
18: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
19: Oh.
18: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
19: Check.
18: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
20: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
21: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
20: Ja.
21: Wauw.
20: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
21: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
20: En daarom sturen we updates over je verbruik.
21: Om de 6 seconden?
20: Nee, 1 keer per maand.
21: Ah.
20: Meer info op luminus.be.
22: Q.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latré.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
2: CD&V springt over vooruit en is nu nipt de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En kunstschaatster Nina Pinzarone is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na het korte programma pas tiende. Ze viel bij een sprong en een combinatie mislukte. Pinzarone traint deze zomer in de VS met een nieuwe coach. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Q. Foute Radio.
3: Proud to be Foute.
2: Q Music.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.

0: Het nieuws van 9 uur. Goedenavond. Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. Twee verdachten zijn opgepakt. De achtervolging begon in Berchem. Eerst via de E313, daarna op de E34. In Turnhout reden ze in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor de achtervolging. Verkeershinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Lore Stuik van Bouwheer Landis.
1: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
0: De werken starten over een uur en duren tot 5 uur maandagmorgen. In Koersk in Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is de koeltoren van een kernreactor geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De reactor werkte op het moment van de inslag, maar er is geen brand uitgebroken. Het agentschap benadrukt dat aanvallen op kerncites onaanvaardbaar en erg gevaarlijk zijn. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.

0: Het nieuws van 10 uur. Goedenavond. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assise-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de voorzitter van het Hof.
1: Naar het oordeel van de jury staat boven elke redelijke twijfel vast dat eerste beschuldigde Renly Manuela opzettelijk, met kennis van zaken en bewust, de dood van Jairon heeft aanvaard als gevolg dat zich zou voordoen bij het normale verloop van de gebeurtenissen.
0: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Lore Stuik van bouwheer Lantis.
2: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
0: De werken starten nu ongeveer en duren tot 5 uur maandagmorgen. Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Hij haalt bijna 1/4 van de stemmen. Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken staat op 2 met 17%. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau is 3e met 6%. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Vlaams Belang blijft daarin de grootste partij van Vlaanderen en vergroot zijn voorsprong op N-VA. Hoort voorzitter Tom van Grieken.
3: Deze peiling toont nogmaals aan dat de zoveelste peiling op rij deze regering geen meerderheid heeft. Zij komen er niet meer aan. Er is geen draagvlak meer voor de extra belastingen die De Wever voorstelt. En die tendens die voelen wel veel langer in de samenleving. De regering De Wever werkt niet en werkt alvast niet voor de gewone Vlaam.
0: CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de 3e plaats. Aan Franstalige kant verliest regeringspartij MR fors. De PS wint. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreem rechts in Frankrijk. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk staat Noor Vits aan de leiding in de zevenkamp, voor Nafitian. Vandaag stonden al 4 van de 7 nummers op het programma, morgen volgen de laatste 3. Voor Tiam is het haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.

0: Jones. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisenjury in Antwerpen beslist na bijna 9 uur overleggen. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
1: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
0: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, zijn lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreemrechts in Frankrijk. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.

0: to be fout.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: middernacht. Goedenacht. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
1: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
0: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.

0: Q Foute Radio.
1: Q
0: Music.